0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 3:00.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 5:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakte een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Are talking. We're already playing the music. This is
3: iHeartRadio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iHeartRadio.
5: Cinderella cut it up one time.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. De Europese Commissie praat deze week in Brussel mogelijk met 5 leden van de Taliban over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. EU-landen, waaronder Nederland, willen daar afspraken over maken met de machthebbers in Afghanistan. De komst van de Taliban-delegatie zorgt voor kritiek van mensenrechtenorganisaties. Ze zijn bang dat de gesprekken de Taliban meer erkenning geven, terwijl ze de rechten van vooral vrouwen en meisjes hebben ingeperkt. Israël houdt de veiligheidszone in Zuid-Libanon voorlopig in stand. Dat hebben premier Netanyahu, defensieminister Katz en het leger bekendgemaakt. Volgens Israël blijven militairen actief om bedreigingen tegen burgers en soldaten weg te nemen en de infrastructuur van terroristische groepen te blijven vernietigen. Een snelle terugtrekking uit Libanon lijkt daarmee van de baan. Vandaag praten Israël en Libanon verder in het Amerikaanse Washington over de situatie en een mogelijk vredesbestand. De hoge Russische politicus Vodolatsky wil verplichte militaire training invoeren voor kinderen vanaf de 5e klas. Zo moet Rusland jongeren voorbereiden op een mogelijk conflict met de NAVO en de Europese Unie rond 2030. Nu krijgen Russische scholieren vanaf ongeveer 15 jaar al militaire lessen. Vodolatsky wil dat die training wordt uitgebreid en voor alle leerlingen verplicht wordt. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is het militaire onderwijs in Rusland al fors uitgebreid. Een poging om een gevallen zonnebril terug te pakken liep voor een Amerikaanse kampeerder flink mis. Hij viel op een camping in Californië in de opvangtank onder een campingtoilet. Hulpdiensten moesten hem komen bevrijden. Volgens de sheriff zat hij zo'n 10 tot 15 minuten vast in de tank onder het toilet. De man raakte niet gewond bij het incident, wel moest hij na zijn redding eerst grondig worden schoongespoten. Dan nog het weer. Volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 7 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Uit het nieuwe rapport Geldzaken in de praktijk 2026 van het NIBUD blijkt dat steeds meer Nederlandse huishoudens moeite hebben om financieel rond te komen. Bijna 40% van de huishoudens zegt moeilijk rond te komen tegenover 32 twee jaar geleden. Vooral jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar hebben het zwaar. In die groep steeg het aandeel met financiële problemen van 40 naar 54%. Huurders en mensen met een wisselend inkomen blijken volgens het onderzoek ook extra kwetsbaar. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt een bijna botsing tussen twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Boston. Een Airbus van Delta Airlines moest zaterdag een landing afbreken om een botsing te voorkomen met een Boeing van American Airlines die opsteeg vanaf een kruisende baan. Volgens vluchtgegevens kwamen de toestellen tot ongeveer 100 meter van elkaar. De piloten voerden een doorstart uit en landden later veilig. De Europese Commissie praat deze week in Brussel mogelijk met 5 leden van de Taliban over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. EU-landen, waaronder Nederland, willen daar afspraken over maken met de machthebbers in Afghanistan. De komst van de Taliban-delegatie zorgt voor kritiek van mensenrechtenorganisaties. Ze zijn bang dat de gesprekken de Taliban meer erkenning geven, terwijl ze de rechten van vooral vrouwen en meisjes hebben ingeperkt. Israël houdt de veiligheidszone in Zuid-Libanon voorlopig in stand. Dat hebben premier Netanyahu, defensieminister Katz en het leger bekendgemaakt. Volgens Israël blijven militairen actief om bedreigingen tegen burgers en soldaten weg te nemen en de infrastructuur van terroristische groepen te blijven vernietigen. Een snelle terugtrekking uit Libanon lijkt daarmee van de baan. Vandaag praten Israël en Libanon verder in het Amerikaanse Washington over de situatie en een mogelijk vredesbestand. Dan nog het weer. Volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Uit het nieuwe rapport Geldzaken in de praktijk 2026 van het NIBUD blijkt dat steeds meer Nederlandse huishoudens moeite hebben om financieel rond te komen. Bijna 40% van de huishoudens zegt moeilijk rond te komen tegenover 32 twee jaar geleden. Vooral jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar hebben het zwaar. In die groep steeg het aandeel met financiële problemen van 40 naar 54%. Huurders en mensen met een wisselend inkomen blijken volgens het onderzoek ook extra kwetsbaar. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt een bijna botsing tussen twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Boston. Een Airbus van Delta Airlines moest zaterdag een landing afbreken om een botsing te voorkomen met een Boeing van American Airlines die opsteeg vanaf een kruisende baan. Volgens vluchtgegevens kwamen de toestellen tot ongeveer 100 meter van elkaar. De piloten voerden een doorstart uit en landden later veilig. De Europese Commissie praat deze week in Brussel mogelijk met 5 leden van de Taliban over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. EU-landen, waaronder Nederland, willen daar afspraken over maken met de machthebbers in Afghanistan. De komst van de Taliban-delegatie zorgt voor kritiek van mensenrechtenorganisaties. Ze zijn bang dat de gesprekken de Taliban meer erkenning geven, terwijl ze de rechten van vooral vrouwen en meisjes hebben ingeperkt. Israël houdt de veiligheidszone in Zuid-Libanon voorlopig in stand. Dat hebben premier Netanyahu, defensieminister Katz en het leger bekendgemaakt. Volgens Israël blijven militairen actief om bedreigingen tegen burgers en soldaten weg te nemen en de infrastructuur van terroristische groepen te blijven vernietigen. Een snelle terugtrekking uit Libanon lijkt daarmee van de baan. Vandaag praten Israël en Libanon verder in het Amerikaanse Washington over de situatie en een mogelijk vredesbestand. Dan nog het weer. Volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station.

0: iTurn Radio. Op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 9 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTurn Radio. Een zeer grote brand heeft vannacht een bedrijfspand op een bedrijventerrein in Den Hoorn grotendeels verwoest. Het vuur brak rond 2 uur uit in een gebouw van een bedrijf dat mechanische skibanen ontwikkelt. De brandweer zette groot materieel in om overslag naar omliggende panden te voorkomen. Dat lijkt te zijn gelukt. Volgens de veiligheidsregio is de brand inmiddels onder controle, maar een groot deel van het pand is verloren gegaan. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Amerikaanse president Donald Trump heeft de Colombiaanse presidentskandidaat Abelardo de la Espriella al gefeliciteerd met zijn verkiezingswinst, hoewel de officiële uitslag nog niet is vastgesteld. De ultrarechtse kandidaat behaalde volgens voorlopige tellingen een kleine voorsprong van ongeveer 1 procentpunt. Hij voerde campagne met harde maatregelen tegen drugscriminaliteit en guerrillagroepen, waaronder de bouw van megagevangenissen. De definitieve uitslag wordt later deze week verwacht. Uit het nieuwe rapport Geldzaak in de praktijk 2026 van het Nibud blijkt dat steeds meer Nederlandse huishoudens moeite hebben om financieel rond te komen. Bijna 40% van de huishoudens zegt moeilijk rond te komen tegenover 32 twee jaar geleden. Vooral jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar hebben het zwaar. In die groep steeg het aandeel met financiële problemen van 40% naar 54%. Huurders en mensen met een wisselend inkomen blijken volgens het onderzoek ook extra kwetsbaar. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt een bijna botsing tussen 2 passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Boston. Een Airbus van Delta Airlines moest zaterdag een landing afbreken om een botsing te voorkomen met een Boeing van American Airlines die opsteeg vanaf een kruisende baan. Volgens vluchtgegevens kwamen de toestellen tot ongeveer 100 meter van elkaar. De piloten voerden een doorstart uit en landden later veilig. Dan nog het weer. Volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTurn Radio. Wie op zoek is naar werk maakt momenteel de meeste kans in de zorg, bouw en horeca. Dat blijkt uit een nieuwe lijst met kansrijke beroepen van het UWV. Opvallend is de grote vraag naar vakmensen in de bouw, zoals metselaars, hoegers en wegenbouwmachinisten. Volgens deskundigen komt dat door de woningbouwopgave, de uitbreiding van het elektriciteitsnet en noodzakelijk onderhoud aan bruggen en wegen. Ook in de zorg blijven veel vacatures openstaan. Het UWV verwacht dat de krapte op de arbeidsmarkt voorlopig aanhoudt. Arbeidsmarktdeskundige Randstad stelt dat de stijging van het langdurig ziekteverzuim om een andere aanpak van werkgevers vraagt. Vooral psychische en stressgerelateerde klachten nemen toe. Volgens Randstad wordt nog te vaak pas actie ondernomen als een werknemer uitvalt. Juist preventie zou meer aandacht moeten krijgen, met name door goed leiderschap en tijdige ondersteuning. Investeren in medewerkers voordat ze uitvallen is volgens experts niet alleen goed voor het welzijn, maar ook financieel verstandig voor werkgevers. Werkgevers moeten zich beter voorbereiden op de aanhoudende hitte. Dat zeggen Arbodiensten Arbonet en Human Capital Care. Volgens hen kunnen eenvoudige maatregelen al veel verschil maken. Zoals werkzaamheden plannen op koelere momenten van de dag. Extra pauzes inlassen en de werkdruk tijdelijk verlagen. Zo kunnen gezondheidsklachten en uitval door de hitte worden voorkomen. Iran en de Verenigde Staten zetten 4 gezamenlijke werkgroepen op om een toekomstig vredesakkoord verder uit te werken. Dat heeft de Iraanse onderhandelaar Kazem Gharibabadi kentgemaakt na technische besprekingen in het Zwitserse Luzern. De werkgroepen gaan zich richten op nucleaire kwesties, het opheffen van sancties, economische wederopbouw en de uitvoering van een mogelijk akkoord. Dan nog het weer, volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de hitte. In het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTurn Radio.
13: Ron van der Steen.
14: De muziekfabriek stopt pas over een uurtje en draait op volle. Volle kracht.
15: Nou, ik moet je zeggen, ik heb toch weer een stapel lekkere liedjes voor je uitgezocht. En die ga ik met plezier voor je opzetten op het komende uur. Laten we verder aanstaan, want we hebben ook nog de grote en de kleine hit. De Jukebox Classic en niet te vergeten de oude lullenplaat. Maar allereerst van start met Jennifer Page. Hier is ze met Crush.
16: Altijd.

0: Fijn om je te mogen begroeten voor een uurtje de muziekfabriek. Fijn dat je bent aangeschoven. Dat waren de eerste drie. Als laatste Aina met Niet Wat Je Gehoopt Had. Daarvoor is dat Cheat Codes met medewerking van Demi Lovato. No Promises. En we begonnen dit rijtje van drie met die rauwe ouwe van Jennifer Page en Crush.
1: Grote en kleine hits. Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
0: Ik heb de hitlijstjes erbij gepakt. We gaan terug naar de jaren 90.
1: Onze jaartelling loopt en stopt bij het jaar
0: 1998.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
0: Ja, de grote hit die is van Natalie Imbruglia met Torn. Natalie Imbruglia komt uit Sydney en is van 4 februari 1975 en is een Australische zangeres en actrice. Net als enkele andere Australische artiesten zoals Jason Donovan en Kylie Minogue speelde Natalie ook 2 jaar in de soapserie Neighbours. In 1997 bracht ze het nummer Thorn uit. Een cover van Anna Swap, een voorbode van haar eerste album Left of the Middle. Dit nummer werd een van de best verkopende singles aller tijden in Groot-Brittannië. Maar liefst 1 miljoen exemplaren werden verkocht. Ondanks de grote verkoopcijfers heeft Thorn nooit in de top van de Britse hitparade gestaan. In de UK Radio Chart, waarbij naar airplay wordt gekeken, haalde Thorn wel de hoogste positie, namelijk 11 weken. Ook bij de Billboard Airplay Chart van de Verenigde Staten stond het nummer 14 weken bovenaan de lijst. In totaal heeft het nummer veel records op radiogebied verbroken. Het album bevatte nog 3 andere commerciële singles, waarvan de tweede single Big Mistake de grootste impact maakte op de Britse hitparade. Die week op nummer 3, een week eerder op 2, eveneens hoogste behaalde notering en dat voor 5 weken hitlijst.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De kleine hit is van Gala met Come Into My Life. Er is relatief weinig bekend over Gala, wel dat het nummer Come Into My Life is geschreven en is opgenomen door deze Italiaanse zangeres. Gala woont of woonde in Brooklyn. Het werd al in 1997 uitgebracht als haar derde nummer van haar eerste album Come Into My Life. Het liedje werd een hit in Europa, Zuid-Amerika, Rusland en het Midden-Oosten. Het nummer werd overigens geproduceerd door Filippo Andrea Carmeni en Mauricio Morellella. Die week stond Gala op nummer 33 en een week eerder op 32, wat eveneens de hoogste behaalde notering was. We gaan terug naar week 5 van 31 januari 1998.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: stonden even stil bij het jaar 1998. Die grote hit van Natalie in Broccoli Are My Thorn. En die kleine hit, die was van Gala met Gum Into My Life.
1: De muziekfabriek.
0: Je weet nog een grote en een kleine hit. Nou, geef hem door. RonvanDeSteen.nl. We blijven nog even bij Natalie in Broccoli, want in haar thuisland, en overigens ook in Nederland, bereikte het album Left of the Middle de eerste plaats. In totaal is het album tussen de 6,5 en 7 miljoen keer verkocht en wordt het als een commercieel succes gezien. Critici waren niet altijd even enthousiast over het album. Natalie werd in enkele professionele recensies een fotogenieke schoonheid genoemd, die met behulp van muzikale professionals een indruk op de hitlijsten zou willen maken. Nou, het is er wel gelukt. Ook werd het overeenkomsten met de tijdsgenoten Alanis Morissette erg zwaar bekritiseerd. Ik heb er weer 3 voor je klaarstaan, waaronder die van de Eurythmics met medewerking van Aretha Franklin. Hier is Sisters Are Doing.

0: zo klein gebracht. Het blijft een pareltje, deze van Raccoon en Love You More. Daarvoor zat Camper en Dardoni met medewerking van Marlo, Just Smile. Gewoon blijven doen, dagelijks, heel goed voor je. En we begonnen dit rijtje van drie met The Eurythmics en Aretha Franklin and Sisters Are Doing It For Themselves.
1: We are going back in time. Listen to the jukebox classic.
0: John Henry Dayton werd geboren in Londen op 13 oktober 1940. Je kent hem waarschijnlijk beter onder de naam Chris Farlow. We hebben te maken met een Britse popzanger.
1: But first, Ron, tell something more about it.
0: Farlow's muzikale carrière begon in 1957. Met het skiffelbandje voordat hij lid werd van het Johnny Burns Rhythm and Blues Quartet in 1958. In 1959 ontmoette hij gitarist Bob Taylor en sloot zich aan bij de Thunderbirds, die op dat moment 5 singles gingen opnemen. Later werd hij vooral bekend door covers van de Rolling Stones. Zo scoorde hij een nummer 1 hit in 1966 en dat was met Out of Time. In 2006 verscheen het album Ed Rock Palast en zong hij samen met Green de theatermuziek voor de televisieserie Gangsters. Ook zong hij mee op de soundtrack Jimmy Page Dead Wish 2 uit 1982. Chris Farlow toerde voor een lange tijd met de Hamburger Blues Band door Duitsland. In 2009 toerde Farlow als een featured artist met Maggie Bell en Bobby Tense als onderdeel van de maximale Rhythm Blues Tour door 32 Britse theaters.
1: It's now time to push the buttons, so Ron play.
0: Nou, met alle plezier hoor. Luister uit onze jukebox naar Chris Farlow met Handbags and Glad Rags.
1: The Jukebox Classic.

0: en Gladrex. Op 30 juli 2016 verscheen Chris op Wembley met de uitvoering van de hit Out of Time uit 1966. Als onderdeel van een definitieve markering van de 50ste verjaardag van het Engeland voetbalteam. Ter gelegenheid van de overwinning in het wereldkampioenschap voetbal 1966. Ja, ik heb er wederom drie voor je klaarstaan. En de eerste is een Nederlandstalige.
1: Gelukkig bestaat er ook nog zoiets als een...

0: best een beetje rebels, vind ik.
1: Ja.
0: Muziek van de Shirts. Leuk om deze nog eens gehoord te hebben. Left and Walk Away, daarvoor zat 3T, de neefjes van Michael Jackson. En zelf deed hij ook mee met Why. En we begonnen dit rijtje van drie met Jesser en Lieker van het Vier, Diep in de Nacht. In 1963 trad ze op in de Off-Broadway musical Best Foot Forward. Haar grote doorbraak naar het publiek kwam in 1964.
2: De ene keer uit de jaren 80, dan weer uit de jaren 90 en zelfs de jaren 2000. Verrassend is het wel, ouwe lullenplaat.
0: Een jaar later speelde ze in Flora, The Red Manage. Ze kreeg hiervoor een Tony Award als jongste actrice die deze prijs heeft mogen ontvangen. In 1969 speelde ze in de film The Steril Chukwu, haar eerste hoofdrol, en kreeg hiervoor haar eerste Oscar-nominatie. Naast in veel films te hebben gespeeld, maakte ze meerdere tv-specials, waarvan ze voor Larsa with a Z uit 1972 een Emmy Award won en was een regelmatige gast in de trendy discotheek Studio 54. Haar filmcarrière kende na Cabaret weinig hoogtepunten. In 1989 maakte Liza Minnelli een uitstapje naar de muziek. Voor het album Results schakelde ze de hulp in van de Britse popduo The Pet Shop Boys. De eerste single, Losing My Mind, werd een internationale hit. Op het album staat ook een cover van Twist in My Sobriety, oorspronkelijk van Tanita Tikaram. Dit nummer is een duidelijke verwijzing naar verslavingen die Liza Minnelli op dat moment achter de rug had.
2: Dit keer terug naar de jaren
0: 80.
2: Oude lunnenplaat.
0: Luister nog eens uit 1989 naar Losing My Mind van Liza Minnelli.

0: weer te luisteren naar dit liedje van Liza Minnelli. Nou ja, volgens mij toen ze dit inzong was ze aardig de weg kwijt. Het werd geproduceerd door de Pet Shop Boys. Het was daarentegen wel een hele dikke hit. Losing My Mind.
1: De muziekfabriek van Rick.
0: En in 2007 werkte Liza Minnelli samen met de band My Chemical Romance. Ze heeft dan een kleine rol in het liedje Mama. In 2010 is Minnelli te zien in de film Sex in the City 2. Zij trouwt hier in een homopar en treedt op met het nummer Single Ladies. Oorspronkelijk uitgevoerd door Beyoncé. Dit was er weer. Een uurtje de muziekfabriek. Ik heb nog een tweetal liedjes voor je klaarstaan. Waaronder die van de Chainsmokers Paris. Gevolgd door de Stereo MC's met Connected. Meer bedankt voor het luisteren. Maak er nog een hele fijne dag van. Wees lief voor elkaar. Gegroet maar weer en adios.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is 11 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Nederland maakt zich op voor een uitzonderlijk warme periode. Volgens Weer Online kan de temperatuur de komende dagen in delen van het land oplopen tot 35 graden of zelfs nog hoger. Daarmee groeit de kans op een zogenoemde superhittegolf. Daarvoor moet op meerdere dagen achter elkaar minstens 30 graden worden gemeten, waarvan tenminste 3 dagen boven de 35. Vooral in het zuiden en oosten van het land wordt extreme hitte verwacht. Het KNMI heeft voor diverse regio's inmiddels code oranje afgegeven. Bijna de helft van alle Nederlandse tuinen bestaat uit tegels, stenen of andere verharding. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar de inrichting van particuliere tuinen. Volgens deskundigen zorgt die verstening voor extra problemen tijdens periodes van hitte en hevige regenval. Regenwater kan minder goed wegzakken in de bodem en versteende wijken warmen sneller op. Ook neemt de leefruimte voor insecten, vogels en andere dieren af. Gemeenten en natuurorganisaties roepen op om meer groen aan te leggen en tegels te vervangen door planten en struiken. Tweede Kamerlid Bushoff van ProNederland wil zorgfraude veel harder aanpakken. Volgens hem moeten malafide zorgbedrijven bij ernstige misstanden niet alleen een boete krijgen, maar ook strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Bushoff wijst erop dat jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld verloren gaat door fraude. Daarnaast wil hij de commercialisering van de zorg beperken. Zorginstellingen die grote winsten uitkeren aan aandeelhouders zouden hun vergunningen moeten kunnen verliezen. Een nieuw boek over de tweede ambtstermijn van Donald Trump zorgt voor ophef in de VS. In Regime Change beschrijven journalisten Maggie Haberman en Jonathan Swan opmerkelijke scènes uit het Witte Huis. Zo zou Trump zelf gouden decoraties met secondenlijm hebben aangebracht in de Oval Office en ministers hebben uitgescholden tijdens vergaderingen. Ook beschrijven ze scherpe uitspraken over buitenlandse leiders en interne conflicten binnen de regering. Het boek verschijnt volgende week. Dan nog het weer. Volop zon en temperatuur van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de hitte. In het weekend neemt pas de kans op een onweersbui weer toe. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTunes Radio.

0: Legends Replay. Dank je schoot, ons aller, Dan Hartman. Op jouw radio.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.
0: Welkom, lieve

staat hier vanavond? We stonden wel in mijn agenda, jongens. Wat was er een bed, hè? Uit Leiden, de Tower of Leiden. Leiden, inderdaad, met die fantastisch mooie stem van Marianne Pijnakker.

Een fijne, vaste de keukengordijnen. Jawel, maar nog veel meer lekker. Vooral dus muziek van Eens. Oh, dit is cool, hè? Cool, hè?

0: Nederland Celebration.
1: Een fijne voor achter de keuken. Voor
0: wereldwijd, middel of de roadshow. Ik denk ook wel eens even aan om lekker te gaan immigreren naar een lekker warm land. Bijvoorbeeld ergens in de zonnige zuiden. Heb jij wel eens die gedachte?
1: Dit is de middel of de roadshow.

prachtig en goed, waar ik een beetje verliefd op ben gewonnen. Ja, jaren 70 begonnen. En ze hielden het heel lang vol, hoor. Ja. Is het Love You After? De zomerse zoele klanken van Rolls Royce. Met tevoren een fijne voor achter de keuken gordijnen. Vogels schijnen hun weg te kennen. Ondertussen blijven wij hier maar rondjes rennen. Nou, wat zullen we doen? Elefanten draaien.

we zitten hier gezellig en we zitten hier tevreden. En we nemen er nog een paar, anders gaan we naar het koekje, het zogeheten café. Nee, dat niet dus. Nee, nee.

0: althans gewoon heel ouderwets vanaf een cassettebandje. Allemaal mogelijk. Want je weet, radio is een illusie. Hé, meisje.
1: Ja. Achter je oren.
0: Nee, toch niet weer, hè. Kom. Hou me nou op, joh. Wat een verleiding. Maar vooruit. Ik verleid je tot een uitstapje naar de cowboy. Kenny

0: weet wel uit een grijs verleden. Dat we s'avonds en s'nachts nachtstroom hadden. Dan was de stroom goedkoper, kun je nog herinneren. Dat was wel heel lang geleden. Ik heb thuis ook een dubbele meter, maar net zo duur hoor. Ik kon me niet voorstellen dat, dat s'nachts bellen goedkoper was. Of s'avonds laat. De Nightline. Gaat er in die kroon. Lieve vrienden in Duitsland. Jawel.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans de Knecht.
0: Daar is die Tony Willet. Met zijn Pussycat. Jawel. Even zo'n plaatje. Waarvan je denkt. Het is er een voor de Euregio. Leon. Dat mag getanst worden. Goeie tekst trouwens hoor. In Duits.

0: fotografisch werkje uit die rijke carrière. Die muzikale geschiedenis van Paul Young. Ah, de Knecht, wat heb je er lekker wat gesproken.
1: Gaan boek schrijven.
0: Muzikaal boek waarschijnlijk. Love Will Tear Us Apart. Dat was tevens één van de laatste in de middag roadshow voor wat betreft vandaag. Maar niet gebeurd. Morgen nog veel meer. En zometeen nog veel meer lekkers op jouw muzikale zender.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Nederland maakt zich op voor een uitzonderlijk warme periode. Volgens Weer Online kan de temperatuur de komende dagen in delen van het land oplopen tot 35 graden of zelfs hoger. Daarmee groeit de kans op een zogenoemde superhittegolf. Daarvoor moet op meerdere dagen achter elkaar minstens 30 graden worden gemeten, waarvan tenminste 3 dagen boven de 35. Vooral in het zuiden en oosten van het land wordt extreme hitte verwacht. Het KNMI heeft voor diverse regio's inmiddels code oranje afgegeven. En in Italië heeft het gezondheidsministerie code rood afgekondigd voor 15 steden. Inwoners van onder meer Milaan en Rome zijn door de autoriteiten opgeroepen om overdag zoveel mogelijk binnen te blijven. Er wordt rekening gehouden met lokale stroomuitval doordat het netwerk moeite heeft met de hoge temperaturen. Verder krijgen Italianen het advies om zich koel te houden en lichte maaltijden te eten. Uit een onderzoek van de VRT is gebleken dat Belgische mannen op verschillende websites en in sociale mediagroepen, zoals Facebook en Telegram, naaktfoto's van hun partner delen. Vaak gaat het om foto's die tegen de wil van de vrouw of vriendin worden verspreid en om stiekem genomen foto's. De deelnemende mannen leveren onderling commentaar op de foto's en dat gebeurt vaak op zeer seksistische wijze, aldus de Vlaamse radio- en televisieorganisatie. De president van Tsjechië, Petr Pavel, gaat naar het grondwettelijk hof omdat de regering van zijn land hem niet heeft opgenomen in de Tsjechische delegatie voor de NAVO-top. Pavel is boos en vindt dat de top onder zijn bevoegdheid valt. Gisteren werd bekendgemaakt dat de president niet mee mag naar Turkije. Tsjechië wordt op de top vertegenwoordigd door de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken en premier Andrej Babiš. Het weer, zonnig en droog. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 25 tot 31 graden. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm en vanaf morgen wordt het tropisch heet. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTunes Radio.
12: Als het water van de Noordzee.
13: Dit is de lunch.

het is alweer dinsdagmiddag natuurlijk. Hey, van harte welkom. Ik ben blij dat je ook weer bij bent natuurlijk hier op jouw fantastisch radiostation. Ja, we zijn er weer tot 1 uur natuurlijk zoals gewoonweg. Ja, inderdaad, we worden de gewoonte. Hè. De lunchbreak club tussen 12 en 1, want dan eet iedereen. En we begonnen met Cloud en dit allemaal met hun Save Me. Ja, dat ook wel eens natuurlijk, hè. Inderdaad wel. Een dikke knuffel voor jullie allemaal dat jullie aan het luisteren zijn natuurlijk. En als je aan tafel zit, smakelijk eten. Bedankt aan onze collega's hiervoor natuurlijk voor de nodige muziekjes en de koffietjes en de koekjes en dergelijke meer. En hier is Lena Lovic en dit allemaal met haar Lucky Number.

Ja, als je zo eventjes op de hoes van de plaat kreeg, wel een hele hekke dame natuurlijk. Hè. Maar ze maakte mooie muziek. Lena Lovitch en dit allemaal met haar Lucky Number. Ja, als je het plaat. Misschien heb je wel meegedaan met de lotto voor deze week natuurlijk. Hè. Misschien heb je wel het winnende loodje. Je weet maar nooit natuurlijk. Hier is Roxy Music. En dan gaan we natuurlijk een dansje doen als we gewonnen hebben. Ja, inderdaad wel. Hier zijn ze met Dance and Hide Away. Yesterday.

Inderdaad, Brian Ferry natuurlijk. En dit allemaal met zijn lekkere nummer Dance Away. Ja, inderdaad wel. En deze? Wel, deze kennen we natuurlijk ook. Hier is Fleetwood Mac. En hier zijn ze met Tusk.

0: Ja, als je een winnaar bent, wel, dan ben je natuurlijk een winnaar. Hè? Inderdaad wel, de police. En dit allemaal met onze Sting natuurlijk. Hè? Inderdaad wel. En dat allemaal hier in de lunchbreak. Als je aan tafel zit, smakelijk eten.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Een onvergetelijke song in de lunchbreak. Wel, daarvoor moet je natuurlijk heel wat op je palmares hebben. Hier is BZN en Rocking the Trolls.

En leuk noemden ze een band zonder naam inderdaad, hè. Maar hij had al een zangeres zonder naam, dus moesten ze een klein beetje aanpassen. BZN. En dit allemaal met hun Rocking Through the Trolls. Ja, als je tussen de trollen zit, dan is het niet zo mooi natuurlijk, hè. Dinsdagmiddag, ja, morgen zijn we alweer woensdag natuurlijk, hè. We zijn al een klein beetje aan het denken op morgen. Want morgen zijn de kindjes terug thuis natuurlijk, inderdaad wel. En hier is Duncan Brown en The Wild Place.

hits waarmee je eten lekker kunt verteren natuurlijk. Die goor die hier allemaal voorbij komen. En ook je jeugd, een klein beetje misschien wel. Hè, met deze van Duncan Brown. En dit al met zijn Wild Old Places. Ja, er is meer of minder wilde plaats in de stad natuurlijk. Hè. Je kunt ze allemaal wel opnoemen, denk ik, op één lekkere hand. Hier is Suzy Quattro. And She's In Love With You. Straks het heetste nieuws van toen en over wat gaat het. Ik heb er geen idee van. We zullen het straks wel zien natuurlijk.

Ik moet inderdaad eventjes het briefje erbij nemen natuurlijk. Het laatste waar alles netjes opgeschreven staat door onze directie. Dank u wel daarvoor. Heel bijzonder goedemiddag. Het lunchbreak breaking news van toen. We gaan terug naar 1987. Op het dak van een winkel in de binnenstad van Los Angeles treedt in 1987 U2 op. Het is een videoshoot voor hun hit Where the Streets Have No Name. Het brengt duizenden mensen op de been en veroorzaakt een verkeersinfarct. De politie maakt er een einde aan dit optreden. Hier is U2 en Where the Streets Have No Name.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs. Hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-up van Patrick. De hit-up van Patrick.

Goedemiddag, welkom in deel 2 van de Lunchbreak natuurlijk. Hè. Onze hit-up voor deze week is Suzanne en Freek. Ja. We zijn al met hun halverwege. Ergens in de midden komen we elkaar wel weer tegen. Ja. Ik hoop hier de lekkere stoel nog warm tot het is van 1 uur. En dat allemaal met de lekkere nummers die jij misschien wel goed vindt. Als je ze niet goed vindt of is iets anders, wel, je mag het ons altijd laten weten natuurlijk. Hè. Je bent altijd van harte welkom via de gekende kanalen. Hier is Paul Jong en Come Back and Stay for Good This Time.

0: Allemaal met zijn Bailando, de Spaanse versie, heb je mogen horen. Ja, we waren zo eventjes hier aan het discussiëren. Wanneer halen we onze zomerjingles boven, ja. Binnenkort wel, hè? Ja, inderdaad wel. Laat ons hopen dat het een hele lange hete zomer wordt. Als het aan Enrique Iglesias ligt, zal het niet mankeren, denk ik.
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Onze Lunchbreak LP van de week is nog steeds Bruno Mars. Samen nu met Lady Gaga en Die With A Smile.

mooi duo als u mij vraagt. Lady Gaga en Bruno Mars. Bruno Mars heel de week. Onze artiest van de week natuurlijk tot en met vrijdag. En ja, deze dinsdag was er natuurlijk Die With A Smile. En hier is de Nederlandse Goldband natuurlijk. En hier zijn ze met Stiekem.

0: kregen hier juist een berichtje binnen van Karel. Karel vraagt, gaan jullie ook met verlof deze zomer? Nee, wij gaan niet met verlof deze zomer. Wij blijven gewoon hier lekker op post natuurlijk op jouw fantastische radiostation. We blijven de lunchbreak heel de zomer door brengen naar jou. En dat allemaal hier tussen 12 en 1 natuurlijk, want dan eet iedereen.
1: Niemand die komt het te weten.
0: Muziek van Goldband en dit allemaal met hun,
2: dingetje. De toetjesplaat van de dag.
0: Ook tijd voor onze toetjesplaat van de dag. Hier is George Ezra en hier is hij met Barcelona. Wat mij betreft graag tot morgen. Bedankt om te luisteren. En morgen hakken we de week weer in twee stukjes.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Vakbond FNV maakt een vuist tegen de kabinetsplannen om op de sociale zekerheid te bezuinigen en waarschuwt nu al met nog meer en langere acties na de zomer. Morgenochtend staat de landelijke staking in het openbaar vervoer in de agenda en volgens de bond is dit een eerste waarschuwing aan het adres van het kabinet. De bond noemt de afbraakplannen desastreus voor iedereen. Morgenochtend rijden er tussen 4 en 8 uur geen NS-treinen en legt ook het personeel van metro, tram en busvervoer het werk neer. Vanwege de hoge temperaturen worden de komende dagen verschillende sportevenementen afgelast. Denk daarbij aan de Roda Run in Kerkrade, de Zwarte Waterlandloop, de Ronde van Nieuwveen, de Schoklandloop en de Wandelvierdaagse in Zevenum. Eerder ging er ook al een streep door de wielertocht IJsselmeer Challenge en de triathlon van Zeewolde. Vanaf morgenmiddag 12 uur tot en met in ieder geval vrijdag geldt voor Zuid- en Midden-Nederland code oranje vanwege extreme hitte. En Rijkswaterstaat heeft ondertussen het hitteprotocol naar 6 provincies uitgebreid. Het protocol was al van kracht voor Noord-Brabant en Limburg, maar sinds vanmorgen geldt het ook voor Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland en Gelderland. Weggebruikers die met pech onderweg stil komen te staan, zullen in deze provincies zo snel mogelijk naar een veilige locatie met voorzieningen gebracht worden. Aan het einde van de ochtend was de temperatuur van het wegdek op sommige plaatsen al tot boven de 38 graden opgelopen. Vanaf volgend jaar komt de elektrische raceklasse Formule 1 naar Nederland. De race vindt plaats op het circuit van Zandvoort, waar dit jaar van 21 tot en met 23 augustus voor de laatste keer de Formule 1 gereden wordt. Racefans kunnen 18 en 19 juni volgend jaar alvast in hun agenda zetten, want dan worden 2 Formule E-races op het Noord-Hollandse circuit verreden. Dat seizoen worden ook de nieuwe elektrische raceauto's geïntroduceerd. Het weer, zonnig en droog. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTunes Radio.

Gezorgd voor minder met dit soort temperaturen. Kings of Leon. Als eerste vandaag. En Sex on Fire. Vandaag dinsdag 23 juni. Dag van de overprikkeling. En wie had er gisteren veel prikkels? Als Mark Maas. Gaat geen stroom in de mijnkerk. Ook een dikke dank aan Ron Lokkerbol. Die nam 2 uur voor zijn rekening gisteren. Op deze maandag. Goedemiddag. Madonna als tweede.

Ondertussen 16 minuten. Overeen hier bij iTurn. Onderweg. Billy Ocean. De parelplaat van de jarige van vandaag. En we gaan ook nog klassieker. Eerst nog deze Keen. En straks ook Sampy Red. Met Fairgrounds.

in 1970. En het werd een hit in 1971. Het nummer werd geschreven door Peter Orloff. En lag in productie van Michael Kunze. Het nummer was eigenlijk bedoeld als een Engels liedje. You, voor een zanger in Engeland. Maar Peter Maffay zong het uiteindelijk toch in het Duits. Wist je dat het liedje, het werd zomer van Rob de Nijs in 1977, eigenlijk een cover is van een ander nummer van deze meneer, van Maffay uit 1976. Und es war Sommer. Moet je maar even bekijken. Tot aan de paardenplaats, deze Billy Ocean. Love really hurts without you.

Elton John en Kitty Lang. Uit een album van Elton John, Do It. Een nummer van Womack & Womack, Teardrops. Hier bij iTunes Radio. Tot en met zondag. De parelplaat. 23 juni vandaag, zijn jarig. Nederlandse atleet, hè? Van de 3000 meter stiepel. Jolanda Verstraeten, die wordt de 43. En Nederlandse acteurs Jos

Kijkers, die wordt er 49. En uit de muziekwereld is deze meneer jarig. Hij wordt er vandaag 49. Jason Mraz.

Het gaat over hebzucht. De macht van geld. En wat de mensheid echt in het leven wil. De titel betekent vrij vertaald: alles wat ze willen. Little Sounds en Double Eights. Een beetje Frans en een beetje Brussels eigenlijk. In dit nummer. Maar wel mooi. Onderweg Olivia Dean. David Bowie. En deze blondine. Gekleurd wel. Yes, and the only way is up.

Steve Jardine. En Man I Need. En wel, wat hebben we nodig? Een beetje jaren 80. En de zomer, die is er al. Dat merk je aan de temperaturen. Straks met Sun Club. En we gaan ook nog even naar Vlaanderen. Ja.

0: Love it. Maximaal Radio.
1: Get on the floor.

Maar geen getreur, straks na 2 uur is er Made in Holland. Als het maar uit Nederland komt. En deze middag ook om 4 uur zijn er ook weer de bijzondere jaren 80. Tot en met 7. The Sun Club en The Summer Jam. Als voorlaatste vandaag natuurlijk. Ik heb nog een mooie. Ik had het beloofd uit Vlaanderen. Een klein streepje. Isabella. Ah. Wat mij betreft tot morgen. Fijne middag hier bij iTunes. En ik zeg, hey lekker beest. Tot morgen.

0: Dit is iTurn Radio op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Tot en met zondag stuurt de ANWB extra personeel de weg op, dit vanwege de voorspelde hoge temperaturen. De afgelopen dagen heeft de bond 10% meer pech onderweggevallen binnengekregen dan normaal. Denk daarbij aan oververhitte auto's, accu's die het begeven en kapotte banden. Verwacht wordt dat vanwege de staking in het openbaar vervoer morgen meer mensen in de auto stappen. Deze staking duurt tot 8:00 ochtends, daarna wordt de dienstregeling geleidelijk weer opgestart. Vakbond FNV maakt een vuist tegen de kabinetsplannen om op de sociale zekerheid te bezuinigen en waarschuwt nu al met nog meer en langere acties na de zomer. Morgenochtend staat de landelijke staking in het openbaar vervoer in de agenda en volgens de bond is dit een eerste waarschuwing aan het adres van het kabinet. De bond noemt de afbraakplannen desastreus voor iedereen. Morgenochtend rijden er tussen 4 en 8:00 geen NS-treinen en legt ook het personeel van metro, tram en busvervoer het werk neer. Verschillende bedrijven treffen maatregelen om hun bezorgers tijdens de warme dagen te ontzien. Zo krijgen ze meer tijd om te pauzeren, tips en water mee voor onderweg. Op meerdere plaatsen in het land kan een superhittegolf ontstaan. Daarbij is het 5 dagen op rij 30 graden of warmer, met op 3 van die dagen maxima van 35 graden of meer. Vanaf morgenmiddag 12:00 tot in ieder geval vrijdag is in het zuiden en midden van het land code oranje van kracht vanwege zeer hoge temperaturen. Gisteren voeren er sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zeker 36 vrachtschepen door de Straat van Hormuz. Het aantal kan zelfs nog hoger uitvallen omdat niet alle schepen hun transponder aan hebben staan. Voor de oorlog maakten rond de 120 schepen per dag gebruik van de zeestraat. Gisteren zei de Amerikaance vicepresident J.D. Vance dat de zeestraat weer open is. Afgelopen weekend meldde Iran de Straat van Hormuz weer dicht te gooien na de Israëlische aanvallen op Libanon. Het weer zonnig en droog bij een zwak tot matige oostenwind is het 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: This is your iTurn Radio.
3: Nu op iTurn Radio.
4: Made in Holland.

0: De Tour de France, die volg ik nu al vele jaren. Met een transistor radiootje op het strand.
1: En ik weet hem al, die tweede positie.
0: Met Theo Koos.

0: dinsdag.
1: Item Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 3:00.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Bij het overleg tussen de Europese Commissie en de Taliban in Brussel is een Nederlandse ambtenaar aanwezig. Het gaat in dit geval om een gesprek over het terugsturen van afgewezen Afghaanse asielzoekers. Een woordvoerder van asielminister Van den Brink zegt dat verschillende lidstaten, waaronder Nederland, aan de vervolggesprekken deelnemen, maar dit betekent niet dat Nederland de relatie met de Taliban gaat normaliseren. Het is een kans om de terugkeer van afgewezen Afghanen naar hun thuisland beter te kunnen regelen. Een 42-jarige man wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van een poging tot moord op één of meerdere asielzoekers op 7 april bij een AZC in Amsterdam. Marcel de G. uit Vught zou verklaard hebben dat hij dit plan had omdat hij een statement wilde maken na de dood van de 17-jarige Lisa vorig jaar. De man gedroeg zich op 7 april opvallend. Toen de politie hem aansprak, zei hij dat ze op tijd waren omdat hij van plan was meerdere mensen neer te steken. De rechter besloot dat de verdachte langer vast blijft zitten. Iran heeft wel ingestemd met inspecties van hun atoomprogramma. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Vicepresident J.D. Vance zei dat al eerder, maar Iran liet weten dat daar geen afspraken over gemaakt waren. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump: ondanks hun protesten en valse beweringen is Iran volledig en helemaal akkoord gegaan met de nucleaire inspecties op het hoogste niveau tot ver in de toekomst. Zonder deze garantie had Trump sowieso niet verder willen praten met de Iraniërs. In de Hongaarse hoofdstad Boedapest is een 30-jarige man opgepakt voor het illegaal in het bezit hebben van lichaamsdelen. De verdachte heeft ondertussen toegegeven dat hij de menselijke resten uit het ziekenhuis waar hij werkte heeft meegenomen. Maar ook ging hij op begraafplaatsen op zoek naar botten. De politie kreeg een tip dat een verpleegkundig assistent thuis lichaamsdelen bewaarde. De man verklaarde dat hij een passie voor anatomie heeft en ook graag dieren ontleed. Het weer, zonnig en droog bij een zwak tot matige oostenwind, is het 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: dromen.
1: Dank je, Begit. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: met villa en de jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
2: Nou ja, Herman. Je zit er meer in een romantisch duet.
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
2: Ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
2: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
0: Wij zijn het varken

lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meester.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu waarschuwt dat morgen en donderdag de luchtkwaliteit in het zuiden en midden van het land slecht is en dat wordt door smog veroorzaakt. Smog ontstaat op zonnige dagen met weinig wind waarbij de luchtvervuiling zich ophoopt. Dit kan leiden tot hoesten, kortademigheid en meer luchtwegklachten. Mensen die gevoelig voor smog zijn krijgen het advies binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken. De lucht is in de namiddag en de vroege avond het meest verontreinigd. De waterschappen treffen maatregelen tegen de droogte. Ook worden de dijken extra geïnspecteerd om in de gaten te houden of de droogte en de hoge temperaturen schade veroorzaken. Volgens de Unie van Waterschappen zijn vooral veendijken gevoelig voor droogte. In Brabant is een onttrekkingsverbod ingesteld. Dat houdt in dat er geen water uit rivieren, sloten en beken mag worden gehaald om het land te besproeien. Bij het overleg tussen de Europese Commissie en de Taliban in Brussel is een Nederlandse ambtenaar aanwezig. Het gaat in dit geval om een gesprek over het terugsturen van afgewezen Afghaanse asielzoekers. Een woordvoerder van asielminister Van den Brink zegt dat verschillende lidstaten, waaronder Nederland, aan de vervolggesprekken deelnemen, maar dit betekent niet dat Nederland de relatie met de Taliban gaat normaliseren. Het is een kans om de terugkeer van afgewezen Afghanen naar hun thuisland beter te kunnen regelen. De plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad van Europa is de Nederlandse Tanja Gongrijp geworden. Ze is zeer vereerd met haar verkiezing op zo'n cruciaal moment voor Europa. De Raad van Europa is volgens Gongrijp nu belangrijker dan ooit, omdat de gedeelde waarden van mensenrechten, democratie en de rechtsstaat steeds meer onder druk staan. De Raad van Europa bestaat uit 46 landen in en rondom Europa en heeft onder andere als doel de vrede in Europa te bewaren. Het weer, zonnig en droog bij een zwak tot matige oostenwind, is het 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: This is your iTunes Radio.
3: And now on iTunes Radio.
4: Prachtig uit 80.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 5:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Tegen een 58-jarige conciërge van een Soetermeerse basisschool heeft het OM 7 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging geëist. De man werkte tussen 2019 en 2025 op de school en zou met 2 leerlingen ontucht gepleegd hebben. Hij wordt er ook van verdacht in ieder geval 18 leerlingen in het geheim gefilmd te hebben en had een kleine 200.000 afbeeldingen van seksueel kindermisbruik in zijn bezit. Aanvankelijk nam de school klachten van ouders over de man niet serieus, zo bleek vandaag. Het Nederlandse zwemwater is niet overal veilig. Op 46 locaties geldt zelfs een waarschuwing voor gezondheidsrisico's. Nederland heeft zo'n 950 plassen, recreatiewateren en meren waar gezwommen kan worden. Daar wordt de kwaliteit van het water geregeld gecontroleerd. Naast waarschuwingen kan er ook een negatief zwemadvies worden afgegeven. Voor 35 zwemplekken geldt nu zo'n negatief zwemadvies. Tegen 2 vrouwen is 2 jaar celstraf geëist vanwege zware kindermishandeling in Utrecht. De 37-jarige Carlijn van R. zou haar minderjarige dochter en zoon geregeld hebben mishandeld en de 42-jarige vriendin van de vrouw zou medeplichtig zijn. Tussen augustus 2023 en 19 augustus het jaar erop zou de moeder volgens het OM haar kinderen geslagen en geschopt hebben en soms kregen de kinderen een hele dag geen eten of drinken. Ook werden ze opgesloten, gekleineerd of onder een koude douche gezet. In het Groningse ziekenhuis UMCG is vanmiddag op verschillende plekken rookontwikkeling ontstaan. Dit kwam door brand in een groepenkast. De brandweer rukte massaal uit en spoedpatiënten werden geëvacueerd. Volgens de brandweer veroorzaakte een smeulende kabelgoot een rookoverlast. Een van de plekken in het ziekenhuis waar rook voorkwam was de afdeling keel, neus en oorheelkunde. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In het noordoosten is het vannacht 14 graden. In het westen, zuiden en de grotere steden 24 graden. Vanaf morgen is het tropisch. De zon schijnt uitbundig en bij een zuchtje oostenwind wordt het gemiddeld 32 tot 35 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
1: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Steeds meer mensen moeten langer dan een half jaar wachten op een WIA-keuring van het UWV. Op dit moment gaat het om ruim 11.000 mensen, ruim 3.000 meer dan vorig jaar. Minister Veilbrief noemt de situatie zorgelijk en wil het arbeidsongeschiktheidsstelsel hervormen met de vakbonden en de werkgevers. Volgens hem kampt het UWV al jaren met een tekort aan keuringsartsen. Om de achterstanden te verkleinen moeten andere medewerkers meer taken van artsen overnemen. Het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz neemt weer toe na de intentieverklaring tussen de Verenigde Staten en Iran. De belangrijke vaarroute voor de wereldwijde oliehandel was de afgelopen maanden zwaar verstoord door het conflict in het Midden-Oosten. Volgens scheepvaartgegevens varen er inmiddels weer tientallen vrachtschepen door de zeestraat. De hoofdroute blijft wel gesloten vanwege mijnen, waardoor schepen alternatieve routes moeten gebruiken. De olieprijs is alweer iets gedaald. De gemeente Hardenberg verhoogt de dwangsom voor het COA omdat een asielzoekerscentrum met ruim 100 personen erin nog altijd niet dicht is. Het COA moet vanaf nu €64.000 per dag betalen zolang die opvang open blijft. Het AZC had al in maart de deuren moeten sluiten, maar het gebeurde niet vanwege een tekort aan andere opvangplekken. De eerdere dwangsom leverde al bijna €5 miljoen aan boetes op. Volgens de gemeente Hardenberg is het nog niet duidelijk wanneer het centrum nu sluit. En twee kinderen die gewond raakten bij het ernstige verkeersongeval in het Zeeuwse Vogelwaarde liggen nog altijd in het ziekenhuis. Een derde kind mocht vorige week het hospitaal verlaten. Bij dat ongeluk kwamen 3 mensen en een volwassene om het leven. De 19-jarige bestuurder van de betrokken auto wordt verdacht van dood door schuld. Volgens de belangenorganisatie van de familie is de situatie van de gewonde kinderen stabiel. Wel bestaan er nog altijd grote zorgen over hun herstel en revalidatie. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De NS rijdt vanaf morgen op meerdere trajecten met minder treinen vanwege de te verwachte hitte. Want bij temperaturen rond de 30 graden kunnen treinonderdelen oververhit raken en storingen veroorzaken. De NS wil door de dienstregeling uit te dunnen eventuele problemen beter opvangen. Er rijden morgenochtend tussen 4 en 8 uur door een landelijke staking helemaal geen treinen, bussen en trams. De vakbonden zijn boos vanwege de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid en sluiten meerdere zware acties niet uit. Steeds meer mensen moeten langer dan een half jaar wachten op een WIA-keuring van het UWV. Op dit moment gaat het om ruim 11.000 mensen, ruim 3.000 meer dan vorig jaar. Minister Vijlbrief noemt de situatie zorgelijk en wil het arbeidsongeschiktheidsstelsel hervormen met de vakbonden en de werkgevers. Volgens hem kampt het UWV al jaren met een tekort aan keuringsartsen. Om de achterstanden te verkleinen moeten andere medewerkers meer taken van artsen overnemen. Het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz neemt weer toe na de intentieverklaring tussen de Verenigde Staten en Iran. De belangrijke vaarroute voor de wereldwijde oliehandel was de afgelopen maanden zwaar verstoord door het conflict in het Midden-Oosten. Volgens scheepvaartgegevens varen er inmiddels weer tientallen vrachtschepen door de zeestraat. De hoofdroute blijft wel gesloten vanwege mijnen, waardoor schepen alternatieve routes moeten gebruiken. De olieprijs is alweer iets gedaald. En alle inwoners van de Iraanse hoofdstad Teheran krijgen op 4, 5 en 6 juli 3 dagen vrij voor de begrafenis van Ali Khamenei. De Ayatollah kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlische aanval. Op 9 juli is de begrafenis in Mashhad, de geboorteplaats van Khamenei. De burgemeester verwacht miljoenen deelnemers aan de rouwstoet. Na zijn dood werd Ayatollah opgevolgd door zijn zoon, Mojtaba Khamenei. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Everything I want to hear. iTunes Radio.
3: Now. Bart van de Heuvel, de muzikale tijdmachine.
4: Get ready.
2: iTunes Radio.
5: Je luistert naar de muzikale tijdmachine. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9. Presentatie Bart van der Heuvel.

zeggen van harte welkom bij de muzikale tijdmachine. Deze dinsdag van 23 juni 2026. Jullie de Tom Poesplaat van de week, Richard Franklin met het nummer Chain Fools. Vandaag 1967, neemt u het op. En start Rita een opnamesessie van totaal 4 dagen in de Atlantic Studios in New York City in de Verenigde Staten van Amerika.

avond die muzikale tijdreis nummer 442. Voor later hits starten we zo uit de jaren 70. Je weet het, in de tweede uur komen we uit de Zero's. Ik heb er een album bij staan, het eerste uur dat 40 is geworden. Solitude of Solitaire.

keuzeplaat aan het einde van het eerste uur. Titel deze week Mirror Man. En de keuze ging tussen de Talk Talk en The Human League. Dus in ieder geval die band met twee keer hetzelfde niet geworden. Ik geef alvast een hint weg. In het tweede uur heb ik voor je Somewhere Inside. En dat is een album dat 30 jaar geleden uitkwam. Het is van Chris Cummings. Rolling Stones staan erbij. Een jarige artiest, Lee Jones. Maar we starten lekker met de rollator hits in de jaren 70 voor je. Hier is Colin Blunstone. Nummer I Want Some More. Nogmaals, van harte welkom.

0: Iedere dinsdagavond van 7 tot 9. De muzikale tijdmachine. Met presentator Bart van Druijvel.
1: 1971.

nummer Cousin Norman van de band The Marmalade. En vandaag in 1971 neemt deze Schotse band het in Londen dit nummer op. En vanaf 13 augustus 1971 lag het klaar als single bij je platenhandelaar. Stond 2 weken in de Nederlandse top 40 en kwam niet hoger als nummer 35. En je weet het, voor meer mooie muziek en mooie verhalen over bands en artiesten uit de jaren 70, morgenavond even naar de klok van 8, kun je luisteren naar Let's Go Back to the 70s. Als je niet gesmolten bent natuurlijk. Een hele goede avond, 14 minuten over de klok van 7. Op deze 23 juni 2026. Deze iets wat warme en zonnige dinsdagavond. Tijd voor de band van de maand. Van de maand juni. Nanda Maas, haar keus ging naar The Golden Earring. En je hoort vanavond het nummer When the Lady Smiles. Staat op het album NEWS, dat in Nederland 3 februari 1984 uitkwam.

0: De Beatles met Tell Me Why vind je terug op het album A Hard Day's Night. En op de single van Tell Me Why staat het nummer A Hard Day's Night aan de A-kant. En daarmee was je met de muzikale tijdmachine in 1964 beland. We gaan naar 1976. Je hoort de nummer 1 van de tipparade. Deze week is het KC en de Sunshine Band met Shake, Shake, Shake Your Booty. Doe rustig aan.
1: Let op, uren en oren dicht. Hier komt Veronica's alarmschijf.

een hele goede avond aan Bob Marijt en aan Anton Nachtzaam en Luc Jansen. Bob Marijt luistert lekker mee op een hotelkamer. Nee, hij is niet zijn huis uitgestuurd. Maak je geen zorgen, hij is lekker op vakantie. In Colmar in Frankrijk, morgen weer huiswaarts in de mooie Kia Picanto. Gekleurd. Oh nee, is geen kleur zwart, hè? Nee, inderdaad. Ik hoop dat hij super zijn werk heeft gedaan, dat kleine Picantootje. Want ja, hij is nogal wat landen met bergen langs geweest, zullen we maar zeggen. Heerlijk naar zijn zin. Aan de foto's te zien wel. On with the show doen we. We blijven in 1976. Want we gaan een nummer draaien uit de Nederlandse.

0: week. Nieuw.
1: Nummer
0: 21. The Four Seasons met het nummer Silver Star. Het nummer stond in de Nederlandse top 40 van week 26 tot en met week 31. Totaal 6 weken met als hoogste notering nummer 14, waar het 2 weken stond.

0: Lieve mensen, we moeten niet zo klagen aan deze kant. Bob Marijt vertelt ons dat waar hij op dit moment met zijn vriend bivakkeert, het 36 graden is. Dus niet zo aanstellen. Het is hier in de studio nu, ja, 27,7. Ik heb beter buiten gaan zitten. 26,8. Maakt niet uit. Als je broodbakker geweest bent, dan heb je daar wat minder last van, gelukkig. Ik kan vertellen dat de computers er meer moeite mee hebben, inderdaad. Goed. Hey, je hoorde een mooi nummer uit de top 40 van vandaag van Taylor Swift. Met de titel I Knew It, I Knew You. Nu tijd. Rollator hits, jaren 80. Ik start met Bauhaus en het nummer Third Uncle. En daarna hoorde je Heatwave. Waarom ook niet. Er kan nog wel een schepje bij. Daar 36. Hier 27. Precies. Met het nummer Gangsters of the Groove. Maar eerst het Engelse Bauhaus.
1: ...1982.

0: muzikale tijdmachine. Presentatie Bart van der Heuvel.
1: 1980.

0: 17 minuten voor de klok van 8 en alweer tijd voor dit.
1: Langspeelplaat van de week.
0: Tijd voor een album in de muzikale tijdmachine. Het eerste uur van de muzikale tijdmachine dat 40 is geworden. Titel van het album is Solitude Solitary. Solitary, alstublieft. Ik heb hem wel. Ja, precies. Allebei bij de S begint het trouwens. Dit album is van Peter Cetera. Zijn tweede solo studioalbum. Peter Cetera, geboren 13 september 1944. Beroep bassist en zanger. En hij deed het onder andere op 17 studioalbums van de band genaamd Chicago. In de periode van 1967 tot 1985. Terug naar het album. Solitude Solitaire, alstublieft. Bevat 9 nummers. Het heeft een totale speelduur van 39 minuten en 18 seconden. En het kwam uit 23 juni 1986. 4 singles kwamen van dit album. Met de titel Glory of Love, The Next Time I Fall, Big Mistake and Only Now Love Knows Why. Goed, ik heb gekozen voor de nummers Daddy's Girl en single nummer 1. Jawel, Glory of Love, hier is Peter Cetera.

Space in de Pantony. Hoorde je het nummer getiteld Arthur Square. En dit komt van hun 44ste studioalbum. Wie zijn ze? Een Amerikaanse indie rockband. Met de geweldige naam Guided by Voices. Het gebeurt ons allemaal dagelijks. Het is inmiddels 3 minuten voor de klok van 8. Ik heb nog de keuzeplaat van deze week. En dan gaan we het tweede uur starten met de rollatorhit uit de jaren 90 van de muzikale tijdmachine. Eerst die keuzeplaat van deze week. Wij danken u wederom voor het stemmen. Titel deze week Mirror Man. De keuze ging tussen Talk Talk en The Human League. Totaal 42 van u brachten hun stem uit. Talk Talk kreeg er 12. The Human League kreeg er 18. Gezamenlijk kregen ze er 8. En wilt u ze alstublieft geen van beide draaien? Daar gingen 4 stemmen naartoe. Dus de keuzeplaat van deze week is The Human League. Met totaal 26 stemmen. Here comes the Mirror Man.

0: met Mirrorman. Aankomende vrijdag staat er weer een fonkelnieuwe voor je. Waar je je uiteraard op mag stemmen als je dat wil. En hoor je bij de start van de Weekend Starts hier. Deze vrijdag hebben we trouwens een thema-aflevering. De laatste vrijdag van juni alweer. One Hit Wonders uit de jaren 70 hoor je. En deze muziekavond wordt samengesteld door Annemieke Vos, Petra Dillema, Luc Jansen en Hans van der Weijden. Hij start vrijdagavond om 7 uur. En om 10 uur worden we de studio uitgeknald. Dus dan is die compleet afgelopen. Nu inmiddels over de studio uitgeknald worden. Oh, ik heb nog 58 minuten voordat ik hier uitgeknald word. Welkom bij het tweede uur van de muzikale tijdmachine. Starten met Rollator Hits uit de jaren 90. Eerst hoor je Vaya con Dios met het nummer What's a Woman. Vandaag in 1990 komt dit nummer op nummer 1 in de Nederlandse top 40. En daarna heb ik voor je New Order met het nummer Worlds in Motion.
1: ...1990.

0: Je luistert naar De Muzikale Tijdmachine. Dinsdag van 7 tot 9.
1: 1990. Well, some of the crowd are on the pitch.

0: Ladies and gentlemen, it is time for the Rest in Peace record of the day.
1: Geboren 31 maart 1944 in Stoke Leys in Engeland. Overleden 23 juni 2025 aan de gevolgen van een hartaanval. Zijn naam Michael Jeffrey Ralph. Zanger, gitarist, toetsenist, maar ook oprichter van Moth the Hoople en Bad Company. Je hoort zo het nummer Ready for Love. Michael schreef het al toen hij nog lid was van Moth the Hoople. En het kwam bij hun op het vijfde studioalbum met de titel All the Young Dudes. Maar Michael, ook mede-oprichter van Bad Company. Dus het staat ook op het debuutalbum van deze band. En die versie draai ik voor je. En als laatste Mick Ralph, moet ik zeggen. Zijn artiestennaam. Helaas niet ouder mogen worden, hoewel.

natuurlijk, Mick. Ga je maar paard rijden, jongen. In de woestijn. Hey, je hoorde de Rolling Stones met Emotional Rescue. En dat vind je op het album Emotional Rescue. En vandaag in 1980 kwam dat uit. Hun 20ste studioalbum van die Stones. Uitgebracht in Engeland. En voor Amerika was het hun 24ste studioalbum. Ik zeg ballonnetjes.

0: 24 minuten over de klok van 8 bij de muzikale tijdmachine op dinsdagavond 23 juni 2026. Nu tijd voor de artiestenverjaardagskalender. En de jarige die ik vanavond aandacht geef in de muzikale tijdmachine, dat is Lee John met de 3x een E. Geboortenaam trouwens Leslie McGregor John. En vandaag geboren in 1957 in Hackney, jawel, Londen, Engeland. Mag vandaag 69 kaarsjes uitblazen. Beroep, singer, songwriter, maar ook acteur. En dat zingen dat deed hij onder andere bij Imagination. Een post-disco, funk en soul band. Van 1981 tot 1992 verzorgde hij de lead vocalen. We gaan naar de muziek. Hier is het nummer Body Talk.
1: ...1981.

vanaf 8:30 bij de muzikale tijdmachine. Je hoort de parelplaat van deze week. Elke week wordt hij gekozen door Timothy Wildschut van iTunes Radio. Deze week hoorde je Elton John en Katie Lang met het nummer Teardrops. Dit is trouwens het openingsnummer van het album Duets. En dat komt 22 november 1993 uit. Het nummer Teardrops is trouwens origineel van Womack en Womack. Cecil en Linda, zij schreven het ook. Op het album staan totaal 16 duets, waar onder andere de live-opname Don't Let the Sun Go Down, samen met inderdaad de late great George Michael. Terug naar die parelplaat dan die je hoorde. Kwam die de Nederlandse top 40 in? Nee, natuurlijk niet. Kwam het tippenraden in dan? Nee, natuurlijk niet. Dat was het voor Teardrops. Het duet Elton John en Katie Lang. We gaan naar het laatste Rollator-hitsblokje voor vanavond. Je hoort als eerste Brooks and Dunn met het nummer Building Bridges. En daarna Our Girl met het nummer What You Told Me.

0: muzikale tijdmachine. Tot 9 uur met Bart van der Heuvel.
1: ...2024.

0: U kunt, oom Lex.
1: Langspeelplaat van de week.
0: Het album dat 30 jaar geleden uitkwam in de tweede uur van de muzikale timeshow. Titel van het album is Somewhere Inside. En het album is van Chris Cummings. Het is een Canadese country artiest. Het album bevat 10 nummers en heeft een speelduur van 35 minuten en 19 seconden. En kwam uit 18 juni 1996. 4 singles kwamen er van dit album met de titel I Waited, Almost Away, Somewhere Inside and Sure Enough. We gaan naar de muziek. Ik heb gekozen voor de twee nummers Little Sisters Blue Jeans en Almost Always. Here is Chris Cummings.

Ja, we gaan al bijna naar het eind van het tweede uur van Muzikaal Tijdreizen. Voor deze week. Maar weet je, volgende week is Bart er gewoon weer bij met een nieuwe muzikale tijdmachine.

0: weekend naar Pinkpop zitten kijken. En ja, dan kwamen ze natuurlijk langs The Cure. En ja, The Sound is eigenlijk een soortgelijke band. Bestaat al een hele lange tijd niet meer. Je hoorde in het item Hey DJ, Where's the Bass? Judgment van The Sound. Met als leadzanger Adrian Borland. Komt van het mooie oude album met de titel From the Lion's Mouth. En dateert uit 1981. Waar zijn wij met de tijd? Er staan nog 8 minuten op de klok. Nou, dan betekent dat ik dit dan kan aanklikken voor je.
1: Dat is het einde, dat doet de deur dicht.
0: Zeer zeker, we zijn weer aan het einde gekomen van de muzikale tijdmachine. Van deze week, van vanavond, dinsdagavond, 23 juni 2026. Ik zeg hartelijk dank voor het luisteren. Er staat nog 1 nummer voor je in de player. Het is een live nummer en hij is deze week van Paul McCartney samen met zijn Wings. Titel is Let 'em In en hij is vandaag opgenomen in 1976 in de Forum in Inglewood in Californië in de Verenigde Staten van Amerika. Wat rest mij nog? Ik zeg blijf gezond. Natuurlijk van elkaar. Ik wens jullie een hele fijne radioavond. Cool, heerlijk af zou ik zeggen. Ik ga het ook doen. 28,7 hier op de thermometer. Dus we gaan voor een heerlijke verkoeling. Fijne avond. Tot de volgende dinsdagavond. Voor weer een nieuwe aflevering van de muzikale tijdmachine. Tot dan zeg ik. Joep doei.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De stoppersregelingen voor boeren hebben de afgelopen 6 jaar gezorgd voor een daling van ongeveer 9% in de stikstofuitstoot uit stallen. Dat blijkt uit berekeningen van de Algemene Rekenkamer. Dat komt door gestopte boeren en technologische maatregelen. De overheid stelde hiervoor ruim 4 miljard euro beschikbaar, waarvan een deel niet is gebruikt. Het kabinet werkt ondertussen aan nieuwe plannen om de stikstofuitstoot door boeren in de komende jaren tot 2035 verder terug te dringen. De meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de IND doorgaat met het controleren van telefoons van asielzoekers, ook al ontbreekt daar nu een wettelijke basis voor. Door een uitspraak van de Raad van State werd die controle juist tijdelijk stopgezet. Maar voorstanders zeggen dat het hervatten nodig is voor de nationale veiligheid. Tegenstanders vinden het juridisch onhoudbaar. Minister Van den Brink waarschuwt dat pas met een nieuwe wet de controles van telefoons van asielzoekers weer mogelijk zijn. Oekraïne zegt een belangrijke spoorbrug op de door Rusland bezette Krim te hebben vernietigd met droneaanvallen. Die brug is maar een van de weinige spoorverbindingen tussen de Krim en Rusland. Volgens het Oekraïense leger is ook een tweede aanval uitgevoerd om herstelwerkzaamheden te verhinderen. Daarbij zouden onder meer een hijskraan en een trein zijn geraakt. Oekraïne noemt de actie een tactische overwinning omdat het Russische troepenverplaatsingen via de Krim nu bemoeilijkt. En een 32-jarige Amerikaan is veroordeeld tot 100 jaar cel voor het neerschieten van een agent bij een uitzetcentrum in Texas. 7 medeverdachten kregen zware straffen tot 70 jaar voor hun rol in het incident. De groep protesteerde vorig jaar op 4 juli tegen het immigratiebeleid bij het centrum in Alvarado. Tijdens die ongeregeldheden werd een politieagent in de keel geraakt, maar hij overleefde en herstelde volledig. De aanklagers noemen het een geplande aanval, geen uit de hand gelopen protest. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: iTunes Radio.
3: Tibbytijd met Tim Schuifmaat.
4: Get ready.
2: iTunes Radio.

1986, Hollywood Beyond met What's the Color of Money. Als eerste plaat bij Timmy Tijd, dat is waar je naar gaat luisteren. En dat was gisteren de laatste plaat natuurlijk bij Tim in de Avond. Van Tim Nieuwenhuis, je kent hem wel. En zijn laatste plaat is altijd mijn eerste en daar moeten we wat mee doen.

trouwens Phil Collins zijn. En Ellie die heeft het over Samieu met Multicolor. Net gehoord op dit station, maar ook op andere. Bart van Leuven met de muzikale tijdmachine. En wat hij nu aan het doen is, weet ik niet. Misschien wel gewoon naar de keuken, hoor. Uit zijn warme hok naar de keuken voor een bruin bammetje Vitadorp in de kaas zou zomaar kunnen. Of is hij gelijk naar de tuin met een koude klets? Ja, veel drinken is het advies. Ik trek even een biertje open, want het is tenslotte warm. Een blikje.

0: Die denkt, ik ben niet gek, ik ga gewoon lekker in het water zitten. Met deze temperaturen is dat geen gek idee natuurlijk. En Jan die pakt er net toch Jan bij, logisch. Hij is zelf natuurlijk de hertog. In het chat zitten Danielle, Hans, Jan, Moon, René en ik. Daar kan nog veel meer bij. Kom er ook gezellig bij. En dan gaan we gewoon beginnen om. Met Nighthawk, Eye of the Tiger.
1: iTurn Radio. Wij zijn wat jij hoort.

dat die ze daarvoor hoorden leek op Billy Ocean. Oh, Nighthawk heb ik het over, dus daar, dat had ik daarvoor gedraaid. En Robert B. die komt binnen, die heeft het over Some Like It Hot. Ja, doet mij denken aan de Power Station, natuurlijk. En hij zelf ook hoor. 1985 voor deze. Geldt ook trouwens voor die Billy Ocean. Die kwam ook uit 85. En alle twee dikke hits geweest. Alhoewel, deze stond 8 weken in de top 40 met 13 als hoogste notering. Die Billy Ocean die deed het iets beter. Die piekte op nummer 5. 13 weken top 40.

dat is al even geleden. Het is ook al even geleden dat hij overleed. Dat was 2009. Michael Jackson met de Thriller uit 1983. Zo'n plaat die stond 7 weken in de top 40. En dan zou je denken, ja, dit was een nummer 1 hit, hè? Maar nee hoor, het behaalde de derde plaats in de top 40.

Al Moon, René, Robert B, Wimpy en ik zitten daar. Onder andere, het gaat over noppen. Dan weet je alles. Deze plaat voor Anita, aangevraagd door Wimpy. Want die heeft wat meer B12 nodig.

Ja, deze komt wel uit 89 trouwens hoor. Die van net was uit 84. En toen had Moon nog geen verkering verklapt. Dus oh.

terug in de tijd hoor, naar 1999 met die Eiffel 65 Blue. Dabba Dee staat er ook bij. En Thijs is onderweg naar huis. Je zit in de auto te luisteren naar Eiter met zijn moeder. Sandra, groetjes. Ja Jan, gas erop. Het ijsgang is alles. Remmen is angst. Nou, laten we maar gewoon voorzichtig aandoen, hè.

0: en Funkstar Deluxe. The sun is shining. Ja, dat is duidelijk. Dat hebben we wel gemerkt, mensen. Uit 1999.
1: Wow, wonderful music. 24 hours a day, 7 days a week. Except when playing 8 days a week.
2: 8 days a week.
1: From the Beatles. But that's another story. I turn radio. Yeah.
0: Via Thijs, aanvraag van zijn moeder.

hope. Wij zijn

tante, hè, die stuurt een YouTube-ding. Heb ik natuurlijk niet, maar nu wel. En ze zet erbij een verzoekje van mijn nichtje.

op iTunes Radio natuurlijk, hè. Daarvoor Ina met The Sun Is Up. Zometeen een aanvraag voor Wimpy van Anita. En ook andersom. Eerst een Alex Party, want we gaan even een feestje vieren op het begin van je weekend. Rond met een gat in het midden. Don't give me your life. Ja, meid. Dat zeg ik net uit 95. Met die fijne Korg M1 klanken.

1 positie in 1981 was dat voor de Police. Deze plaat is aangevraagd door Wimpy, speciaal voor Anita. John Anderson, Hold On To Love. En zometeen ergens nog gaan we het weer over Magic hebben.

een plaat, hè. Haagse Harry zegt klassieker. Moon zegt deze is zo mooi. En ja, dat kwam eigenlijk omdat Robert Plant, Big Lock, dat is ook zo mooi, hè. Dat hebben we net gehoord. Ik vond dat er wel bij passen. We draaiden de Police met Every Little Thing She Does Is Magic een tijdje terug. En toen zei ik al, daar gaan we wat mee doen met Magic. Ik kom uit op deze plaat uit 1975.

Pak voor je weekend, Peter Frampton, Show Me The Way. En Haagse Harry zegt ook, een lekkere vrijdagmiddag, werk is klaar, tijd voor een biertje plaat. Uit een goed jaar hoor, 76, stond op plekje 1 in de top 40 in Nederland. 13 weken lang stond het in de top 40. En deze kan ik niet laten liggen, want het is wel grappig. Wimpy vraagt de plaat aan. En ook Anita vraagt de plaat aan. Heeft er iets mee te maken namelijk. Het is alle twee Beautiful. Eerst deze van Chic, You Are Beautiful, aangevraagd door Wimpy. Speciaal voor Anita natuurlijk, hè. En dan is de vraag, wat heeft Anita dan aangevraagd? Nou, dat hoor je zo meteen, hè. Doen we hierna. En dat is ook mooi. En beautiful.

84 weer deze platen. Wat is dat toch deze avond? Hè? Alle platen komen zowat uit 84. Maar de volgende niet. En de volgende is aangevraagd door Anita. Voor Wimpy. En dat is Joe Cocker met You Are So Beautiful.

mensen. En ik heb zelf ook wat meegemaakt met een motoragent. Luister, Johnny ging uit rijden in zijn Camaro. En iedereen was zwaaien en roepen, zo, zo. Toen kwam er een agent en die was van de koken en zei, Johnny, je rijdt als een spook. Maar Johnny zei, nee man.

alles lekker warm, hè, hier. Ja. Iedereen de groeten? Ja, doe gelijk even, joh. Ja. Oh, leuk. Ja, ik zoek hem er even gelijk bij. Of je Pausini wilde. Nee. Nee, dat wil ze niet, Jan. Nee, ja, ik snap hem wel, tuurlijk. Je wil gewoon je eigen ding doen. Ik start hem gelijk in, Paula. Kanaaltje 13, hè, denk ik. Dikke kus van Moon. Zeg ik ook gelijk. Ja. Oké. Hij draait al, joh. Olivia Newton-John met Electric Light Orchestra. Special.

0: vind hem lekker hoor. De parelplaat van deze week, week 26. Duidelijke cover van Womack & Womack. Oorspronkelijk uitgebracht in 88. Geschreven ook door Cecile en Linda Womack. En hun versie werd in verschillende landen een grote hit en bereikte in Nederland zelfs de eerste plaats. En deze uitvoering van Elton John en Katie Lang die staat op het album Duets uit 93. Deze versie verscheen niet op singles. Of een single. En we komen hem daarom ook niet tegen in de hitlijst. Dat is nogal logisch dan. Uit 93 dus Elton John en Katie Lang. Katie Lang schrijf je trouwens met allemaal kleine letters. Wist jij dat? Ik niet hoor. Maar het is echt zo. Teardrops. En René die zei, is er ook tijd voor een Stack Rhythm Collectives vanavond?
1: Blijf staan, dame.
0: Ja hoor. Live vanuit, ik denk, de Mood in Dordrecht of zo. Of beneden kan ook nog.
1: Voetjes van de vloer.
0: Voetjes van de vloer dus. Stack Rhythm Collective met Caledonia. Yeah.

Love. En dan nog een paar platen hoor. Eind in zicht, hè? Eind in zicht. Ja, het gaat hard, hè, mensen? 11:15. Maar we kunnen nog wel wat doorheen duwen. Een stuk of drie. Na deze dan. Voor Wimpy. Speciaal voor Anita natuurlijk. Het gaat ineens over zuurkool. Koolzuur. In de chat, Witlof. Witlof is als zuurstof, zegt Tim Nieuwenhuis. Ja, dat klopt. Wat een feest, hè. Wat een feest. Vlak voor je weekend. Hallo.

Jar Inc. met I'm Gonna Get You. Hey, we begonnen deze show met Hollywood Beyond met What's the Color of Money. Dat was namelijk de laatste plaats van Tim Nieuwhuis gisteren in zijn show Tim in de Avond. En daar begon ik dan ook mee. Er waren wat ideeën om te draaien als laatste plaat, moet ik zeggen hoor. Maar ik heb er eentje uit moeten kiezen. En welke dat dan is geworden, dat ga je dus nu horen. Daar gaat Tim mee beginnen aanstaande maandag in zijn show. Om niets over achter natuurlijk. Hey, bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Dan ben ik er weer. Het is tijd voor de laatste platen. Ja, het is tijd mensen. Sommieu met Multicolor. Dat is het geworden. Ook een favoriete plaat van Tim Nieuwhuis trouwens deze. Dus dat komt mooi uit. Het idee kwam van Ellie. En René. Ja, zo zit dat. Hey, slaap lekker zo meteen. Hoi.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Ter Hole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio. This is your iTurn Radio.
2: And now on iTurn Radio.
0: Dance the 90s.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Ter Hole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Ter Hole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten.